Dis Jazz op RSG, elke woensdag aand om 10:10, en vanaand hou ons mekaar goeie geselskap. Nou net voor die breek het ek jou iets beloof, Maart 1963, een middag in die atelier, Johnny Hartman, sy diep stem en John Coltrane, sy saxofoon, My One and Only Love.

0: Ek is Blaine Jones met Andy Kollach.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: two American kids doing best they can.
1: John Mellencamp van ons hier luister op RSG met Jack and Diane.

Yes, hier ingeskakel by intussen, dis die joune van Marina Porter van Jeffreys Bay, waarna ons luister. Ons het begin met Guy Mitchell, Singing the Blues, en toe luister ons na Laverne Baker met I Cried a Tear, en so pas was het Elvis Presley met Kiss Me Quick. Alleen nog eniekie voor, paar SMS'e, Renska Jacobs van Carltonville, mooie keuses, geniet het vreselik. Azet sê, sjoe, jy prachtige speel is vir ochend, net wat mens nodig het op so een maandagochend. Morgen, Louise, prachtige muziekkeuse, dankie, sê Rita Eelers van Vogwil, Antoinette van Riebeekstad sê, lekker man, lekker muziek, vat my sommer ver terug. Reginald sê, the music was very much alive and afforded great listening pleasure. En Melinda sê, hierdie speelhuis lig sommer dadelik die maandag blues. Dankie, lieflike, lekker, luister, nostalgiese muziek. Ons sluit af met Dean Martin, Memories Are Made of This. Mm-hmm.

0: is gee.
1: Middag, dis die lyn van Brit.
0: Ja, die lyn.
1: En ek sê vandag flater feit.
0: Flater feit. Dan sê baie dankie.
1: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
2: Hallo, het Louisa.
0: Ja, Louisa.
2: Ek gaan feit flater.
0: Feit flater. Nou maar reg. Ja. Baie dankie.
2: Dankie. Bye.
0: Tot ziens. Louisa wat ook dalk na deze die alleen voorloper kan wees. Hallo RSG.
3: Hallo middag, Jaapie hier so. Welwel.
0: Hallo Jaapie.
3: Hoe gaan het vandag?
0: Lekker en jy?
3: Wel, ook goed. Lankaas gepraat.
0: Ja.
3: Ek het nie een clue nie. Ek gaan sê, feit, flater.
0: Nou maar reg, het om so vir jou. Dankie Jaapie.
3: Dankie, Willem.
0: Tot ziens. Ja, heel nieuwe volgorde. Niemand het al hierdie volgorde vir my gegee nie. Hallo RSG.
4: Hallo, hoe gaan het? Andries Loos van Pongola.
0: Daar is hy Andries.
4: Man, ons kan hem al gauw geef van feit flater.
0: Feit en een feit en een flater. Daar is hy. Baie dankie Andries.
4: Oké, Willem.
0: Goed, tot ziens. Goed RSG, hallo.
4: Hallo. Is het die feit of flater?
0: Dis hy. Wie praat nou?
4: Goedemiddag, Johan is toch van Helspreek.
0: Ja, Johan.
4: Johan weet alles.
0: Ja, sê, ons gaan nou uitvind of Johan alles weet.
4: Ja, ek weet jy, ek gaan sê al drie is feit, ek vat nou ook nie, Wille Rostert, weet jy, was jare terug, ek gaan vannig maak, was jy in Helspruit in steltes geblei, dis nou waar die rykhouds van Helspruit blei. Ook een Johan ou, en ek het ook nog twee keer al die competitie gewen.
0: Wow.
4: Dis net jammer, ek hoor hom nie meer nie, so nou vir een paar jaar.
0: Wow.
4: En ek ry nou tussen Malalaan en Helspruit hier in die goos wat hulle pad so bou, ek kom nooit deur nie, want gewoonlik is die radio van so swak, jy sê maar, ok, ek het daarom nou deurgekom, so ek gaan maar een raaskoot vat en sê alles is feit.
0: Het om, dankie Johan.
4: Alright,
0: goed,
4: lekker dag vir julle.
0: Tot ziens.
4: Goed, bye-bye.
0: Hallo RSG.
5: Hallo, Roan Overton.
0: Ja, Roan.
5: Ek gaan feit flater.
0: Feit flater en een flater. As hy, dankie Roan.
5: Dankie.
0: Goed, tot ziens. RSG middag.
6: Parek, Willem.
0: Ja.
6: Ek het nie een kloon, maar ek gaan een groot raaskoot vat. Feit, flater, feit. Sien die olifantsfontein.
0: Feit en een flater en een feit.
6: Flater en een feit.
0: Baie dankie, Ginnie.
6: Dankie,
0: Goedan.
6: Tot ziens.
0: Hallo, RSG.
7: Hallo, Willem is Johan van een Komaas.
0: Ja, Johan.
7: Ek het ook geen idee nie, ek gaan nie maar vandag heeltemal anachter wees en ek gaan sê drie flaters.
0: Al drie flaters, het om vir jou, dankie Johan.
7: Mooi blij, bye.
0: Tot ziens, RSG middag. Hallo?
8: Hallo Willem.
0: Ja, oeg, amper druk ek jou door. Ja, wie praat nou?
8: Is Isaac van die Misdorp.
0: Ja, Isaac.
8: Gaat het goed?
0: Lekker daar.
8: Goed dankie Willem. Ek is so blij te deurgekom, na lang tyd.
0: Asai.
8: Is feit flater.
0: Feit flater en een flater. Laat sê, dankie Isaac.
8: Dankie Willem.
0: Goed, tot ziens. Nog so een of twee oproepen. Hallo RSG.
9: Hallo Willem, dit is Daniela van Kleerstorp.
0: Ja.
9: Ek sê dit feit flater.
0: Feit en een feit en een flater. Baie dankie.
9: Baie dankie,
0: goed dan,
9: bye.
0: Tot ziens. Ja, nog een van ons voorlopers. Sy is dalk die alleen voorroeper na deze. Nog so een minuut of drie, dan vind ons uit. Hallo RSG.
10: Hallo Willem, Rita van Pretoria.
0: Hallo Rita.
10: Al drie feite.
0: Al drie van hulle. Nou maar okay. Recht so. Dankie Rita.
10: Bye. Dankie.
0: Goed, bye. Mooi bly. Heel laatste een. Hallo RSG.
11: Hallo Willem, goeiemiddag. Dion van Kootoot.
0: Dat sy Dion so by ons staat. Lekker man.
11: Nee, mooi. Willem, ons sê vandag. Flater, feit, flater.
0: Het om so vir jou. Dankie, Dion.
11: Oké, okay,
0: goed
11: gaan, bye.
0: 20 oproepen geneem. Kom eens kyk, wat het waar gebeur. Randy en George, jy kry 2-3. Dit beteken, die volgende 4 kry ook 2-3. Dis nou Jacques en Veldrift, Hannes en Somerset Wes, Maarten en Valpark. Eben en Kuilsrivier, jou volgorde was andersom. Want dit bring jou net 1 uit 3 in die sak. Dit beteken, jy kry ook 1 uit 3, Jannie en Krarok. Jannie en Plet, jy kry 2 uit 3, Henry en Kaapstad kry ook 2. Elaine en Brits, 2 vir jou. Louisa en Allewal, 1. Jaapie en Belville, jou volgorde was net mooi verkeerd om, so 0 uit 3 vir jou. Andries en Pongola, 1. Johan en Helspruit, 2. Roan en Alberton, 0. Ginnie en Olifantsfontein kry 1. Johan van Komaas, 1. Isaac en Niemandsdorp, 0. Daniela aan Kreeus

0: Nee, met wie praat ik nou? Met wie praat ik nou? Ja, met wie praat je?
1: Met Ravial.
0: Ravial, hoe gaat het met jou?
1: Dat gaat goed en hoe gaat het met jou?
0: Ach nee, lekker mijn maat man. Nou, ik wil bij jou vandaag horen, hè. Nou, hulle sê manne huil nie. Is het waar of twak?
1: Nee, manne huil. Hulle huil. Hulle huil.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Van, manne gaan ook deur goede wat vrouwens deur gaan. So, it's like a man men uit de vrouw is niks, yeah. Een man en een vrouw saam, yeah. Is right, maar problemen en die, yeah. Is verschillende, so daarom.
0: Nee, nee, fantastisch. Nou, is klaar een zwakheid of is het net eerlijkheid?
1: Is net eerlijkheid, because als ik klaar, ik zal even niet klaar, nie, ek klaar oor een probleem. So, het moet, wat roep je die is?
0: Yes, ja. yes. En als een mens nou vast bij het meter het, nou, as jy nou by 1 begin tot by 10, nou, op hoeveel was jou week? 1 is nou baie, jy hoef nie so erg vastgebyt het nie, en 10 is nou, dit was 'n rowwe week gewees vir jou en moeilik.
1: Myne was 3. Ja? Waarom en hoe kom van, ja. Gister was reports.
0: Oeh, hoe het gegaan daar?
1: Sleg.
0: Is het?
1: Is nou op 1 sommer.
0: Huh?
1: Is op 1, oh ja, 10.
0: Oh, is het op 10?
1: 10 nou.
0: Is het? En by jou, meneer?
1: By my is op 6, because die school het my weggestuur hier, die ver, en ek het dit geniet nie so. Is op 6 vir my, my week was net iets so te sê sleg.
0: Nou, wat een liedje het jou al laat huil, en jy sal dit nooit in die openbaar regtig erken nie, maar wat een liedje het jou al laat huil?
1: I gotta be the one, because as ek het die liedje van my meisie gespeel, nee, hier staan sy, nee, en sy laag my altyd uit, so dis hoekom nou, en dan as ek het luister, as ek alleen is, en dan huil ek, man. Van, ek het my broer verloor, en die my hart gebreek, so die song is vir hom.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Marcus.
0: Marcus, hoe gaan het met jou?
1: Ja, klaar nie, en daar met jou?
0: Nee, baie lekker. En nou, ons praat ons nou bykie oor vastbyt en so aan vir die rest van die jaar, maar vastbyt, die ander kant van vastbyt, is ons maak maar nou moeilike tyd deurgaan en een mens moet maar nou net deur dring en so aan. Nou, wat is jou geheime wapen op een slechte dag?
1: Man, kyk, soos ek nou vir jou sê, dit is eindelijk nou een vast vraag vir my, maar ek gaan dan nou vir jou iets uniek sê, wat ook rondom dit gaan. Ek was so die laaste 5 jaar, het ek nou verhuis Dubai toe.
0: O, genade, is lekker.
1: So ek is nou hier so vir die afgelopen 2 weke.
0: Yes.
1: En ek het toe hier gekom en ek heb bykie so rond gekyk en ek het so dier die aisles geloop hier by Shoprite en so aan, en ek het vir die mense gevra, maar hoor jy nou, hoe survive jylle? Want ek is nou 5 jaar weg, en as ek nou kyk nou na wat, ons vat nou bijvoorbeeld, wat kost een sakkie mieliemeel?
0: Ja.
1: En dan kyk ek nou so, sê ek vir myself, en ek vraag dan nou die shoppers nou, hoe survive jylle? Die mense sê, what to do? Dis die antwoord.
0: What to do?
1: Ja. Jy weet? En, maar wat vir my belangrik is, toe ek nou terugkom nou huis toe, ek is nou nie permanent nou terug nie, ek is op soek nou na een woning, waar ons nou weer kan terug is by die huis.
0: Yes.
1: Toe ek besef, daar is niks beter as om by die huis te wees nie. Met al sy probleme.
0: Yes.
1: En as ander mense wat vastbyt, hoekom kan ek nie vastbyt nie?
0: Nee, dit is so goed gesê, meneer. En nou wil ek by jou hoor, maas een kos, een braai, een langstort of een stap, wat werk vir jou?
1: Man, ek is een traditional ou.
0: Ja.
1: Baked beans and mints. Dis nou maas een kos.
0: En meneer, wat is die snaakste ding wat jou al uit een slechte by gekry het?
1: Die snaakste ding wat my al uit een slechte by gekry het. Man, ek het nou so die afgelopen tyd wat ek nou is, het ek verlang na my vroukie, want sy is nou nog aan Dubai.
0: O, genade.
1: En ek moet daar nou nog gaan haal.
0: Okay.
1: Maar sy het nou vir my gesê, ek nou eers vir haar nou een woning hier so vastmaak voor sy kom.
0: Ja.
1: Man, en ek is nou net so na 6 terug huis toe. Ja. Ek is nou op die oomblik nou daar by my broer thuis. En ek stuur vir haar boodskap, ek sê ek is nou thuis, ek gaan nou leen, ek gaan een movie kyk en haar. Sy haag toe vir my af, ek moet haar nie mal maak nie. Moet nou vir haar foto stuur dat ek nou al reeds in die bed in is. Ek het net daar uitgebars van die lach en dit het my opgebeer.
0: Ek sê, jy sê dit anderste as ander mense, maar ek sê, maar nou wil ek jou hoor, as een mens nou vastbyt meter het, nee, van een wat nou die minste vastbyt is en 10 wat nou die meeste is, hoe is jou leven nou? Wat se nommer is jou vastbyt meter?
1: Man, op die oomblik het ek nou nie vast by meterie, want daar waar ek nou is by die bed and breakfast, is het nog lekker.
0: So is op 1. Ja. So, as niks...
1: so ek hoef nou nog nie vast te byt nie, want die gasvryheid is, man, ek sê is op 'n ander level. Maar as ek moet vast byt, sal ek sê, geef my nog so 1 maand of 2, dat ek weer terugsettel in die land in, en dan kan ek nou kyk, waar is die bytpunte?
0: Nee, meneer is een feest om met een gesels, maar ek moet vir meneer vraag, nou wat se liekie draai daar die kombuis in die dansvloer in? Vir jou.
1: Man, as ek nou vir jou kan sê, man, ek weet nie, daar is so baie, want ek hou van dans. So as ek nou moet sê is, kyk, ek is nou van alle genres.
0: Yeah.
1: Ek kan een bykie sak,
0: yeah.
1: Ek kan een bykie sokkie, ek kan een bykie langarm, so my lys is nogal bykie lang.
0: Okay.
1: As ek nou moet terugdink in my jare, dan sal ek sê, zipping up my boots.
0: Zipping up my boots?
1: Ja, dit is ook een
0: manier. Going back to my roots.
1: Dit is ook een manier van vastbyt.
0: Ach nee, lekker meneer, baie dankie vir jou tyd, hoor.

Alice Cooper, ek verstaan hy is ook 'n baie goeie golfspeler. Love's Loaded Gun, The Beatles, voor Alice Cooper gewees met Help. Het beste van op een maandag aand, baie pret vanavond. Van 1991 af gaan ons weer terug na 1976 toe. En die enigste belade wat ACDC ooit sou vrystel, was vrygestel op die Dirty Deeds Done Dirt Cheap album. En is ook gebruik vir Maximum Overdrive, die rolprint. So ek ingesluit by klankbaan wat een van ACDC's albums sou word, Who Made Who. ACDC's Ride On was uit die Bon Scott era uitgewees. Net na ACDC, bly ons in die 70's, maar ons gaan so paar jaar voor Ride On. Now the Doors doen Roadhouse Blues.

aandheid en dis besluk dit by maandag aand het en sê het my asseblief Three Doors Down sê Let Me Be Myself speel dis Armand van George dankie vir lekker show geniet aan verder

Dit daar Yves Montand met die klassieke Franse lied Le Temps de Cerise. Ons bly in die kontemporêre Italiaanse klassieke wêreld met die komponis en pianis Andrea Vanzo. Vanzo is bekend daarvoor dat hy post-klassieke elemente met popmusiek meng om natuurthemas uit te beeld. Hier is hy met Spring.